0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

wat ik echt voelde, kon jij niet aan. Mijn lief, ging het zo anders, zag je mij niet staan, waar ik op steek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Zie

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst tienduizenden aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst tienduizenden aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Secret.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel. Daar.

0: de opkikker.
1: Die kwam bij jou erboven.
0: Nou, in één keer was hij er. Dat is niet te geloven, joh. Nee. Dan wil je wat zeggen, dan in één keer is hij er. Ja, ik ben een beetje van slag af.
1: Ja, dat is duidelijk. We zijn beide een beetje van slag. Van wat er al in ons heen gebeurd is, denk ik.
0: Ja. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Nee, hoor. Als de zon schijnt, André van Duin als de eerste in deze aflevering van de Muzikale Vaart. Jan van Eunen tegenover me.
1: En Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, en tot 10 uur, dat mogen we nu nog zeggen. Hè? Straks in oktober niet meer, moeten we dat niet meer zeggen.
1: Oh nee?
0: Nee, want dan gaan we in de middag herhaald worden. En ze dan zeggen tot 10 uur, dat schiet niet op dat.
1: Oh jeetje.
0: Nee? Nee.
1: We moeten daar ook al rekening mee gaan houden.
0: Ja, we moeten overal rekening mee houden.
1: Mijn god.
0: Ik weet niet of het gaat lukken.
1: Maar... Ik denk ook niet dat we er erg druk over moeten gaan maken.
0: Nee,
1: toch?
0: Dat ga ik ook niet doen. Ook.
1: Als de mensen maar gewoon plezier hebben en als wij maar plezier hebben, dat is het belangrijkste.
0: Ja, ook van dat. Alles. En de mensen vooral, hè, de luisteraars. Zo hoort dat.
1: Ja.
0: We gaan naar I Love a Rainy Night. Nou, dat komt goed uit.
1: Ja, toch? Dat gaat zeker gebeuren.
0: Wat was het net ook weer nat.
1: Ja.
0: Eddie Rabbit is dit. Ik heb geen idee van wie het is en zo, maar misschien kun je het een beetje opzoeken zo.
1: Oh, dat wil ik wel.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké.
1: Dag.
0: Nou, doei.

0: Douwe Bob.
1: En, nieuw nummer, hè? Note to Self.
0: Note to Self, ja.
1: Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar...
0: Ik ook niet. Ik denk dat hij gewoon een notitie naar zichzelf geschreven heeft.
1: Oh, van, dat zou kunnen, ja.
0: Wil iemand vandaag pindakaas halen? Niet?
1: Zoiets.
0: Ja. Oh, wel. Eddie Rabbit, daarvoor. En I Love a Rainy Night.
1: Ja, jij vroeg mij wie dat is.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was een countryzanger.
0: Ja.
1: Want hij leeft natuurlijk niet meer.
0: Weet en, ik veel.
1: Ja, hij is geboren in 1941 en in mei 1998 dacht hij van, nou, ik heb het wel gezien, ik ga de andere kant op. Maar hij groeide op in New Jersey en op jeugdige leeftijd had hij al zijn gitaar in zijn handen en componeerde al zijn eerste nummers. En hij is een voorbeeld voor bijvoorbeeld Elvis Presley, Ronnie Mills heb en dat soort dingen. Allemaal van die ook bekende country zangers uit die periode.
0: Elvis Presley.
1: Elvis Presley was waarschijnlijk een country, maar hij heeft natuurlijk heel veel country gedaan ook. Toch?
0: Ja, dat heeft hij ook.
1: Gelukkig. Ja. Dat we daar weer op één lijn zitten.
0: Ja, precies. Wat dom, hè?
1: Ja, heel dom.
0: Ja, ik vind het ook wel een beetje dom. Drukwerk heeft er een liedje van gemaakt.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken. Ik liet je al.

0: mij wordt dit over 50 jaar nog gedraaid.
1: Ik denk het wel.
0: Nee?
1: Ik zei al net, het is tijdloos. Het is gewoon tijdloze muziek.
0: Ja, maar dat zei je tegen mij, niet tegen de luisteraar.
1: Nee, maar dat wil ik net zeggen, dat zei ik net tegen jou.
0: Ja.
1: En toen hoorden de luisteraars dat natuurlijk niet goed.
0: Je gaat er nog helemaal op in.
1: Ja,
0: Once Upon a Time in the West van Dire Straits.
1: Yes.
0: Die we natuurlijk allemaal kennen van de gigantische hit.
1: Sultans of Swing.
0: Ja, die.
1: Wat ik ook een geweldig nummer vind is Private Investigator.
0: Oh, ja, is zo. Ook mooi. Maar met live optredens deden ze dat vaak achter elkaar. Hè? Dan had je dat Private Investigation en dan werd het een beetje stil en een beetje donker. En dan begon die het riedeltje van Sultans of Swing te doen. En
1: dan
0: sprong het hele stadion op. Ik zat in een wat kleiner gebeuren toen.
1: Nee, ik zat wel in een groot stadion.
0: Maar goed, dat was een keer. Hè?
1: Ja, dat was een keer. En nou we het over grote stadions hebben. We gaan zo verder met Bob Geldof.
0: Ja.
1: En die weet wel wat grote stadions zijn. Toen het Live Aid gebeuren in Philadelphia en Londen.
0: Ja, Londen.
1: Ja.
0: Ja, 85 was
1: ja,
0: dat.
1: Ja, was in 85 en was zelf zo groots opgezet. Dat zei ik heb dat. Ik kijk nog wel eens naar die beelden en denk ik van hoe dan, hè? Hoe. Ja. Toen al zo voor elkaar hebben dat. En dat ook dan die hoe heet die Phil Collins met de Concorde nog naar Philadelphia gaat.
0: Op twee plekken.
1: Ja, ik vond dat schitterend. Ik vond het echt schitterend.
0: Ja, is het ook. Hé, we gaan, want het is 8:30 geweest.
1: Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: We hebben er een gekregen van Harriet. En die wilde In Dreams horen.
1: Ja.
0: Maar niet van de Royal Wizard.
1: Nee, specifiek vraagt ze om Tom Jones. En ik moet ook toegeven, dat is wel een hele mooie uitvoering ook.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Zo is dat.
0: Hier is die. Oh nee, hier is die niet. Hij gaat zo lekker.
1: Hij gaat heerlijk.
0: Ja, hij gaat echt heel goed. Dus we gaan het nog een keer doen, hè?
1: Ja.
0: Hier is die. En dat is hem ook niet.
1: Waarom is het toen niet?
0: Omdat dit de verkeerde is.
1: Ja. Ach, het wordt zo'n heerlijke avond.
0: Ja, het wordt zo'n avond, echt. We gaan het gewoon nog een keer doen. Harriet, sorry, maar hier is die. Tom Jones en... In Dreams. A candy colored

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, ja. Dan word je afgekapt. Ja. Nou, je moet je mond houden natuurlijk.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Dan zitten we in de uitzending. Dan moet je, hè? Maar dat maakt ook niet uit.
1: Nee hoor.
0: We leuteren gewoon door.
1: Daar zijn we heel goed in.
0: This is the world calling. Gaat hij nog een beetje?
1: Ja, gaat hartstikke goed. Okay. Ik had hem natuurlijk al aangekondigd, Bob Geldof. Maar ja. jij wilde eerst die verzoekplaat erin gooien.
0: Ja, zeg maar, dat maakt toch niet uit?
1: Nee, joh, nee.
0: Dat is gewoon het tweede in het rijtje. Ja, maar die verzoekplaat, ja, die komt rond 8:30. Dat doen we altijd.
1: Oh ja.
0: En dan gaan we ervoor.
1: Ja, daar mogen we niet van afwijken.
0: Nee, natuurlijk. Maar bezoden.
1: Nou.
0: Dat kan niet.
1: Nee.
0: Dat was het verzoekje van Harriet in Dreams. In de uitvoering van Tom Jones. Ja. En jij vindt hem helemaal geweldig.
1: Ja, ik vond hem goed.
0: Hij is wel goed.
1: Mooi arrangement. En mooi met het orkest erachter.
0: Ja, fantastisch.
1: Heerlijk.
0: Hij heeft ook Nothing Rhymed gedaan.
1: Ja.
0: Ben ik heel benieuwd naar.
1: Oh. Eigenlijk. Nou, ik zou een keer gaan luisteren als ik jou was.
0: Luisteren? Weet je wat we doen?
1: We gaan hem draaien.
0: We gaan hem draaien.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Nee, duidelijk. Ze ziet je gewoon helemaal niet zitten. Jongen.
2: Het blijft gewoon een lekker nummer.
1: Hè? Heerlijk, ja.
2: Omdat dat parstukken van Bloem. Ja. Met Joost Timp, zoon van...
1: Mies Bouwman.
2: Mies Bouwman.
1: Ja, ik zal je even helpen, want je had alleen Timp nog in je hoofd.
2: Ja, ook. En daarvoor hadden we de uitvoering van Nothing Rhymed van Tom Jones.
1: Ja, en ik kreeg al een...
2: 1971.
1: Ik kreeg al een appje van... Mooi!
2: Nou. Kun je niet zo hard schreeuwen, want het gaat hier helemaal rood worden.
1: Gaat het rood worden. Ja. Nou, dus is het thuis ook wakker.
2: Nou, het is inderdaad wel een heel mooie uitvoering.
1: Mooi arrangement, mooi gezongen en kippenvel.
2: 1971 van het album She's a Lady.
1: Ja.
2: Er stonden meer van dat soort covers op. We gaan naar Centerfold, een Dictator.
1: Over wie zou

0: Het is toch leuk als je die twee tegenkomt in het lijstje.
1: Ja, hè?
0: Dick Taylor van Centerfold en dan de Jay Giles Band, die heeft het over Centerfold.
1: Ja. En wat leuk dat je toch een klein beetje kan sturen, hè? Want dat dictator van Centerfold, dat stond er al een tijdje in.
0: Ja, en die stond er al een poosje
1: in. En de Jay Giles Band, die heb ik er vanavond in gezet. Dus ja, toch een klein beetje gestuurd.
0: Nee, dat valt reuze mee. Ik had dan elke keer, dat denk ik, die moet ik ook draaien, die dictator. Ja. Ja. Maar goed, nu stonden ze alle twee achter elkaar. En dat betekent dat we eigenlijk de laatste vocalen hadden met de Jay Giles Band in het eerste uur. We gaan even naar het nieuws van
1: 9 uur,
0: zullen we doen. Hè?
1: Ja, deze 9 keer, uur.
0: Ja, dat moet doen. Ja. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vaart. Ik zou zeggen, tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Premier Rob Jette heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jette reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jette zei handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: Now since

0: Ja, doen we maar even weer een beetje applaus achteraan. Dit was wel een beetje jonger jij, hè?
1: Ja, ik was een stukje jonger.
0: Ja, Heartbreak Hotel.
1: Mijn stem was ook een klein beetje hoger. Ik moet het nu toch iets lager pakken elke keer, maar ja. Ach.
0: Ja, je zat vrolijk weer mee te zingen, dus...
1: Ja. Ja, maar ik vind het ook een heel mooi nummer, dat Heartbreak Hotel.
0: Ja, is het ook wel. Ja. Inderdaad. Goed, dat was jij, Jan van Heunen.
1: Ja. En jij, Peter Bakker, die zat mee te klappen. Dat was leuk.
0: Applausje. Applausje hier en applausje daar. Dus, hey, maar that's the way I like it.
1: Fijn.
0: De tweede uur van de muzikale vaart.
1: Ja, dat moet ik wel even bijgezegd worden, ja. Peter Bakker?
0: Ja, dat hadden we al gezegd. Oh, ja. Jan van Heunen.
1: Nou, fijn.
0: Ja, okay, ja. Straks rond 9:30 nog een stukje cabaret.
1: Heel fijn.

0: Maar ik wil het wel proberen.
1: Ja, ik denk alleen dat, dat je door je rug heen gaat. Maar goed, nee, ze is wel weer een stukje afgevallen.
0: Dat wilde ik nou net niet zeggen.
1: Nee.
0: Ik denk, dat ga ik niet zeggen. Maar ja, daar heb ik jou voor. Dat Roxana Hazes.
1: Dankjewel.
0: Met de nieuwste single.
1: Ik wist trouwens, dit heb ik ook vroeger met haar vader. Hij heeft ook liedjes gemaakt. Dus ze schijnt ook meegeschreven bij bepaalde nummers van André. Ik ben eigenlijk wel benieuwd op welke nummers dan wel.
0: Nou, dan moeten we dat eens opzoeken.
1: Ik ga dat eens uitzoeken.
0: Misschien kunnen we daar een special van maken.
1: Ja, wie weet.
0: Dat heeft ze wel met de vader gezongen toen.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat was ook postuum, geloof ik.
1: Ja, zeker. Over postuum gesproken. Daar heb ik zaterdagavond een leuke voor.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb een duet. Maar
0: ik ga even een stukje orgel spelen.
1: Ja, ga je een stukje orgel spelen. Maar wat ik wil vertellen, ik weet niet welk duet ik heb gekomen. Maar het is wel een postuum duet. Van Katie Melua en Eva Cassidy.
0: Oh.
1: Ja, die hebben samen ook een duet opgenomen. Maar Eva Cassidy was al hemelen.
0: Ja.
1: Dus dat is postuum. Die gaan we zaterdagavond die doen.
0: Oh.
1: Nou, er zit een antwoord in de tram.
0: Ja.
1: Gelijk even reclame gemaakt, dan willen we nog meer.
0: Ja, zo is het. Dan kunnen we ook de vrijdagavond nog wel even doen. Met zomer. En dan komt Bloem ook voorbij.
1: Ja, nou jongen, het wordt echt gezellig.
0: Ja. Leuk. Nee, wat dat betreft zijn er gewoon een heleboel leuke programma's.
1: Zeker.
0: Ook op de dinsdagavond.
1: Ja.
0: Met Truus en Jan.
1: En ook op de woensdagavond zijn ze samen.
0: Zijn ze
1: en wat ik daar ook leuk vind, gaat er iets komen.
0: Ja,
1: dan gaan
0: maar
1: we
0: dat
1: niet,
0: is vanaf 2 oktober.
1: Ja, dat zeg ik. We gaan er niet verkopen.
0: Nee, dat is nog een verrassing.
1: Ik zal heel langzaam naartoe werken.
0: Ja, wij zijn het niet in ieder geval.
1: Nee.
0: We worden gewoon verbannen.
1: Maar dat vinden wij helemaal niet erg. Want live is natuurlijk altijd veel leuker als herhalingen, toch?
0: Ja, dat zeg jij. Dat is ook zo.
1: Nou, als je ook luistert, dan verklap ik wat.
0: Nou, iets met Jopen in ieder geval.
1: Ja.
0: Hey, maar ik wilde eigenlijk een bruggetje maken van de dinsdag. Is Jan en Truus Heerma, die zijn er. En Truus, die had gereageerd op een stuk die we van de Flevoziek omroep ook Flint gezet hebben.
1: Op Flint. En we staan ook in het magazine tegenwoordig. Ja, ja.
0: En leuk. Wij met z'n tweeën mochten dat doen van het bestuur. Dus dat hebben we dan ook gedaan. En we zijn dan berucht in het ziekenhuis. Want we worden al herkend.
1: We worden al herkend door artsen. De receptie die kennen ons natuurlijk al een beetje. Maar die verspoelen wel meteen van... Hey, jullie staan in Flint.
0: Jullie staan in Flint.
1: Leuk.
0: Maar in ieder geval, deze is een beetje voor Truus.
1: Ja.
0: Une belle histoire. Van Michel Fugain en Le Bic Bazar.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

toch niet goed. Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm.

0: Zo, we hebben de presentatie weggezongen.
1: Nou. Ik stond er vandaag weer.
0: Ja, ik ook hoor.
1: Inderdaad, zo van te kijken. Zo. En waarom sta ik hier eigenlijk?
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Was de Almere Blues.
0: Van Pierre Lopin.
1: Ja. Geschreven door Chet. Ja, valt wel mee.
0: Jawel.
1: Une belle histoire daarvoor van Michel Fugain en Le Big Bazaar.
0: En waarom? Omdat Truus vond dat het een mooi verhaal was in het magazine. En we moesten nog even de Flint uitleggen.
1: Dat ja, is, want ik riep wel heel veel op Flint. En, maar dat is het interne... De interne mededelingen, toestanden, hoe noem je dat? Intranet voor het ziekenhuis.
0: Intranet voor het ziekenhuis.
1: Ja, he?
0: Intranet.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen zowel de personeelsleden van het ziekenhuis kunnen daarop inloggen. Maar ook is er een inlogportaal voor de vrijwilligers.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is daar ook al op gereageerd. Dus dat is best wel leuk. Het werpt toch een klein beetje zijn vrucht af. En dan hopen we maar dat ook de mensen de QR-code een beetje gaan scannen. En dat ze ook mee gaan doen in ons programma's. Of in onze programma's.
1: Ja, precies. In onze programma's inderdaad. Verzoekjes gaan. En af en toe eens een opmerking maken.
0: Dat, ja, ook, dat is ook wel eens een keer leuk.
1: Niet gewoon van, joh, wat hebben jullie weer een walgelijke uitzending gehad vandaag. Dat
0: mag.
1: Ja, dat mag.
0: Ja hoor.
1: Ja hoor.
0: Lappen toch wel eens laars.
1: Nou, dat valt wel mooi.
0: Ja, dat valt ook wel mee.
1: Hey, we hebben net twee verzoeken binnengekregen. Die ene.

0: Dan denk je van ja, oké. Okay. Dan maken we gewoon de artiest van de avond aan. Dat gaan we gewoon doen ook. Kunnen ontreden.
1: Ach, natuurlijk. Maar we gaan er niks over vertellen hoor. Want er valt, als we daarover gaan beginnen, dan ben je morgenochtend nog bezig.
0: Ja, dat gaat heel lang duren. Maar in ieder geval hebben we nu een ander verzoekje binnengekregen. Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, die komt speciaal van Joop, want ik had zijn naam natuurlijk al genoemd. Die gaat samen met Leo de Waaier 2 oktober een leuk programmaatje in elkaar flansen. En dat elke week gaan ze daar wat mee doen, denk ik, zomaar. En ze hebben de titel en ja, ik ga het nog niet verklappen, want dat wilde ik eigenlijk nog niet doen. Maar het heeft wel een beetje te maken met het nummer wat je aanvraagt. Mm-hmm. En dat is het nummer van Dido. En... Ja, ik moet het goed zeggen.
0: Ja.
1: Het kwam er gelukkig goed uit.
0: Ja, het kwam er goed uit.
1: En Kendrick Lamar, zei jij?
0: Ja.
1: Die zingt erop mee?
0: Oh, ja, dat is wel leuk. Tenminste featuring Kendrick Lamar.
1: Ja, dus dan is het samen met Kendrick. Maar dat is een nummer dat heet Let's Move On. Dat heeft een beetje te maken met het programma wat ze gaan doen.

was voordat nou ja, dit gebeurde, zou ik maar zeggen, was ik gewoon, ja, gewoon kind. Gewoon, ik speelde op straat, knikkeren, touwtjes springen. Ik speelde ook met poppen, helemaal geen punt. Ik maakte me toen ook nog druk om zeehondjes en zo. Dat doe je als kind. Ik bedoel, doodgeknuppelde zeehondjes. Maar in ieder geval, nou, ik was gewoon kind. En toen gebeurde dit. En toen was ik gewoon, ja, eigenlijk zo'n beetje van de ene dag op de andere was ik gewoon kind af. Het was opeens afgelopen, ik weet ook niet. Ik vond op straat spelen vond ik opeens stom. En ik had opeens veel, veel belangrijkere dingen aan mijn hoofd. Bijvoorbeeld, ja, om een voorbeeld te noemen, dan ging ik bijvoorbeeld de hele middag heel romantisch uit het raam zitten kijken. Ja, misschien niet zo'n duidelijk voorbeeld. Nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, dan had je van die, vroeger had je nog wel eens van die zwoele zomeravonden. En dan, ik woonde dus in Haarlem, dus vlak bij het strand. En dan kreeg ik het helemaal te pakken opeens. Ik bedoel, dan pakte ik mijn fiets en dan fiets ik naar het strand. Had ik witte kleren aangedaan. En dan kwam ik op het strand aan. En dan, nou ja, dan zet ik mijn fiets weg, rolde ik mijn broekspijp een beetje op. En dan deed ik mijn schoenen uit, die zet ik een beetje achter een duin. En dan zorgde ik wel dat de zon zo'n beetje rood zo boven de horizon hing. Dat had ik wel van tevoren gepland dat die daar hing. En die hing daar dan. En dan, en dat de zee die ruiste dan zo'n beetje, de branding. En het zand was warm en het helmgras dat wuift. Zo. En ik stond dan bovenaan die duinen met ik had zelf lang blond haar. En dan rende ik zo met blote voeten een beetje in slow motion rende ik van die duinen af zo. En dan kwam ik beneden en dan rende ik ook zo langs de waterkant een beetje spatterend door dat water. En ik met die blote voeten rende ik zo in slow motion steeds ja, zo'n beetje heen en weer eigenlijk. Dan rende ik zo hele avonden heel romantisch heen en weer, zou ik maar zeggen. En dan ja. En ik rende daar eigenlijk omdat ik dan dacht, nou, het zal nou zo meteen wel gebeuren. Alle omstandigheden zijn ernaar, dus het zal nou zometeen wel komen. Ik heb daar heel veel gerend. Ja, er is eigenlijk, ik had wel een hele goede conditie in die tijd, dat wel. Maar er is eigenlijk nooit duidelijk iets gebeurd. Misschien ook omdat ik zelf niet zo goed wist wat ik wilde dat er gebeurde. Ik bedoel, ik had er wel films gezien en zo. En dan zie je dan allerlei dingen in dat soort omgevingen gebeuren. Alleen, er gebeurde me. Nee, ja, één keer. Ik kan misschien wel even iets vertellen. Inderdaad, er is één keer, heel raar, heb ik achteraf, ik heb het nooit begrepen. Hoor. Iets met een jongen was dat. Dat hoopte ik ook wel, dat iets met een jongen zou zijn. Er kwam inderdaad, er kwam een jongen in een joggingpak achter mij aanrennen. Dat heette toen gewoon nog een trainingspak. En die rende om mij heen zo. En die, nou ja, die begon voor mij uit te rennen. En ik dacht, ja, als dat niet vanzelf gaat, dan ga ik maar een keer achteraan. Dus ik begon inderdaad achter die jongen aan te rennen. Zo, en die jongen maar rennen en zo. Nou, toen zijn we, ik denk tot de Hoek van Holland of zoiets, zijn we gerend. Ja, ik weet niet. In ieder geval, we konden niet meer verder. En toen draaide hij opeens om. En toen kwam hij weer langs mij heen. En toen vond ik het toch wel lang gaan duren. Want de zon was bijna onder. Het was echt op zijn romantischst. En dus ik denk, ja, nou, het gaat nou wel lang duren. Maar toen ging hij dus, inderdaad, ging hij een paar honderd meter verderop. Ging hij opeens lang uit, ging hij in het warme zand liggen. Dus ik denk, nou, dan zou je het nou hebben. Dus ik helemaal zenuwachtig. En denk wat ik dan ging zeggen van, hallo, hoe is het? En ren je hier lang of ren je hier vaak? Weet ik veel, weet ik veel. Nou ja, zoiets. Dus ik afrem hem en ik stapte op hem af. En alles was echt prachtig. Ruizen en wuiven en warm en blond en zo en romantisch. En, maar toen kwam ik dus bij hem in de buurt. En toen zag ik dus wel al dat hij zelf, ja, hij zag er zelf niet meer zo romantisch uit. Hij was een beetje bezweet, lag de hijgen rood aangelopen. En dus ik dacht, ja, dat is nou jammer. Maar ik dacht, nou oké, gewoon doorzetten. Maar toen kwam ik bij hem. En toen wou ik net iets zeggen, maar toen zei hij hijgend, zei hij tegen mij, wat zei hij toen? Iets heel raars. Jij hebt gewonnen, ik geef het op. Nou, ik heb dat nooit begrepen. Ik heb dat nooit. Ja, ik wist op slag niet meer wat ik moest zeggen. Ik ben, ja. Dus dan heb ik maar gewoon gezegd, nou, tot ziens. En ik ben weer teruggerend. Ik heb hem nooit meer gezien. Dat is eigenlijk het enige wat er destijds is voorgevallen, ja.

0: origineel is van Peter met de Pukkel.
1: Ja, dat weet ik.
0: Peter Maffay.
1: Peter Maffay.
0: Peter Maffay. Es werd zomer.
1: Es werd zomer.
0: Ja. En Rob de Nijs heeft er ook een hele mooie uitvoering van gemaakt. Het werd zomer. En dat zat na strand van Brigitte Kaandorp. En daarvoor hadden we 2468 motorway. 2468 motorway van Tom Robinson Band.
1: Ja.
0: En daar weer voor hadden we Dido.
1: Ja. Met, speciaal aangevraagd door Joop voor Leo.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, en we hebben er nog één.
1: Hebben we er nog één?
0: Ja, een verzoekje.
1: Ach, jeetje.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Nou, maak me gek.
0: Nou, hier is hij hoor. Harriet vroeg hem weer aan. Die kan geen genoeg krijgen, want dan moet je vooruit kijken, Jan.
1: Dan moet je vooruit kijken. Nou ja.
0: Ja. Tinderball.

0: Dat is nou typisch een plaat, die hoor je alleen maar hier. Danny Nunk met Joke Cruijff. Joke de Cruijff, laat ik het goed zeggen.
1: Ja, mag zeggen.
0: Ja.
1: Dat zal in één keer goed doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het komt uit een musical, denk ik, hè, dit.
0: Dit komt ongetwijfeld uit een musical. Ik zou niet zo gauw durven zeggen welke. Ik heb ook niet naar gezocht, eigenlijk. Maar ja, Joke de Cruijff heeft in heel wat musicals meegedaan. Waaronder ook met Danny de Munk samen. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld een optreden met mijn achterneef René Riva. Heeft ze gehad. En met Henk Poort heeft ze gezongen. Dus nee, dit is best wel een hele, hele grote musicalster ook. Hoe noem je dat? Niet erkend. Ja, het is niet zoals een Simone Kleinsma of als een... ze heeft niet in al die hele grote dingen meegedaan eigenlijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze best wel in grote...
0: Ja, maar het is niet zo. Dat, nee, weet je, echt, de Cats, en, Cats en al die andere grote, dan, die namen ken je wel. Dan weet je ook Phantom of the Opera. Maar dat heeft ze bijvoorbeeld nooit ingezeten, nee, denk ik.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Maar. Ik ga toch eens wat verder opzoeken. Want ze kwam regelmatig bij ons in de winkel. Het is een hele leuke meid, was dat. Ja. Ja. Is het nog steeds trouwens, denk ik.
1: Ik heb geen idee. Nee. Ik heb nooit met haar geknikkerd.
0: Nee, ik ook niet, maar...
1: Daarvoor hadden we nog een verzoekje van Harriet. En die wilde nog één van Tom Jones horen. Dat
0: is nu genoeg geweest, hè?
1: Ja, nu is het genoeg. Ja, nee, nou geen Tom Jones meer. Alsjeblieft niet. we gaan naar Ben E. King. And don't play that song you liked.

0: 81 is hij inmiddels. En Ray hebben we het over. En Raining in my heart.
1: Met een beetje Marcel regent het straks buiten ook.
0: Nou, dat, gouden de auto rennen. Ja. Maar gelukkig kunnen we binnendoor. Dat scheelt.
1: Ja, dat is waar. Dan hebben we maar een klein stukje te gaan. Ja. En Ben E. King die zat daarvoor. Het lijkt verdacht veel op een eerder nummer.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, nog eventjes in de rectificatie. Want ik heb natuurlijk Joke Cruijff een klein beetje laag neergezet. Maar ze heeft natuurlijk best wel een heel grote productie gewerkt. Onder meer in Cats in Hamburg. Ja, Hamburg heeft ze dat gedaan. Les Miserables heeft ze ook gedaan. The Phantom of the Opera heeft ze zowel in Wenen, maar ook in Scheveningen gedaan. En daar ben ik zelfs geweest. Dus uiteindelijk zou ik moeten weten dat ze dat ook gedaan heeft. Want ik zei van dat, dat ze dat niet gedaan zou hebben. Maar Willeke de Musical bijvoorbeeld. Ze heeft ook in Carmen gespeeld, heb ik al gezegd, geloof ik. Hè? Little Shop of Horrors heeft ze gedaan. Nee, ze is best wel heel erg bekend in de musicalwereld.
1: Maar dat is toch een beetje de leeftijd, hè? Dat je dat vergeet al.
0: Ja, natuurlijk, jongen. Maar... Dankjewel. Nou, voor jou kan ik het hebben.
1: Heb ik ook last van.
0: Dat bedoel ik.
1: Hé, dat was hem weer. De muzikale vaart zit er weer op.
0: Ja, dat is weer heel gezellig. Dat is weer erg leuk om te doen.
1: Zo is het. Ja. Maar straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En heeft u naar onze herhaling geluisterd. Want dat worden we ook. We worden herhaald.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, maak er vandaag weer. Dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevoziek Omroep.
0: Ja, heel veel leuke programma's. Ik ga ze niet allemaal opdoen. Want,
1: Nee, gaan we niet meer doen.
0: Als u dat wilt weten, dan gaat u even naar onze app www.flevoziekomroep.nl. En dan krijgt u een icoontje, een speeltje in beeld waar u muziek kunt luisteren. Maar u kunt ook aanvragen, verzoekjes aanvragen. En er zit een website aangekoppeld waar u kunt zien wat er allemaal gebeurt.
1: De programmering. En waar we vandaan komen, et cetera.
0: Tot
1: de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nep-sandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
3: De opkikker van de maand.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Een heel goedemorgen. Ik ben Jan van Eunen en tegenover mij zit...
2: Harriet van Eunen.
1: Hé, hey, dat is iets heel anders. Dat is geen Joop Veninga.
2: Nee, ik heb de eer om vandaag weer eens Joop te mogen vervangen.
1: Nou, wat leuk. Heel apart. Zo'n vrouwenstem weer op de radio. Want het wordt eigenlijk heel vaak door alleen maar mannen gedaan. En de enige vrouw in het gezelschap is Truus.
2: Is Truus, ja.
1: Ja. Nou, hey, we zijn begonnen.
2: We zijn begonnen.
1: Testament van de 60's. We gaan weer heerlijk wat muziek draaien uit de jaren 60. We begonnen natuurlijk dit uur met de opkikker van de maand september. En dat is Als de zon schijnt van André van Duin. En we begonnen natuurlijk dit programma met een nummer van Elvis Presley. That's Someone You Never Forget. Nou, hartstikke mooi. Gaan we gauw verder met het volgende. Dit is het nummer van Marva Josie en How Do You Say Goodbye?

0: Ja, dit was Sandy Shaw. Regelmatig op de blote voeten altijd presenteerde, de nummers bracht met How Can You Tell. En daarvoor de Hollies met Sorry Suzanne. En daarvoor draaiden we How Do You Say Goodbye van Marva Josie. En even over de Hollies, Sorry Suzanne. Dat was een nummer van de Hollies uit 69. En de Hollies was een Britse band die zijn grootste hits had tijdens de jaren 60. En de eerste helft van de jaren 70. En vooral in de jaren 60 speelde de groep in een stijl die veel leek op de Mercy Beat uit Liverpool. En ze behoorden tot de succesvolste band uit de periode van de Britse invasie. De band wordt vaak geassocieerd met Manchester, omdat enkele leden van de band uit de omgeving van die stad komen. Het nummer is geschreven door Jeff Stevens en Tony McCauley. Het was het eerste nummer van de groep nadat de gitarist Graham Nash vervangen was door Terry Sylvester. En dit jaar is de band met het oog op de gezondheid van Tony Hicks opgehouden te bestaan en is er een soloalbum van Alan Clark, de leadzanger, uitgebracht.
1: En dat gezegd hebben, dan gaan we gaan naar het volgende plaatje. Alweer. En dat doen we met de Bibbits en jij en ik in een bootje.

0: Hey Joop, vertel het maar.
1: Nou, Joop is er even niet. Ik neem het even van Joop over. We draaiden eerst jij en ik in een bootje van de Bibbits. En net hoorde u Tony van Hulst met Ieder uur van de dag. Oorspronkelijk Antonius van Hulst heet hij. Hij is geboren in Den Haag 4 oktober 1918. En gestorven in 19 december 1999 in Hilversum. En hij was een Nederlandse zanger, gitarist, contrabassist en arrangeur binnen de lichte muziek. En zijn opleiding wees echter een andere richting, muzikale richting aan. En hij studeerde eerst contrabas aan het Haagse Conservatorium. Daar kreeg hij ook zangles van Kees Smulders. En hij werkte na zijn studie als freelance muzikant, maar sloot zich in 1945 als contrabassist aan bij het Radio Philharmonisch Orkest. Klassieke muziek dus. Van daaruit maakte hij de overstap naar het Metropoolorkest, alwaar hij zong, baste en gitaar speelde binnen de lichte muziek. En weer later kwam daar de functie van arrangeur bij. Hij deed als zanger mee aan het Nationaal Songfestival in 1959... en een versie in 1960 en in 1959 zong hij Zilveren Ster en Angeline. En in 1960 zong hij het liedje Adio, waarvan in maart 1960 een single verscheen. Tony van Hulst, Ieder uur van de dag, kwam uit 1960.
2: Ja, mooi. Wat een verhaal weer, hè?
1: Ja.
2: Hey, laat jij vanavond vrij?
1: Ik denk na het eten.
2: Oh, en dat is ongeveer om 6:15?
1: Iets later.
2: Oh, toch iets later. Nou, Willeke Alberti is dan wel al vrij, dus misschien kan ze mee komen eten.
1: Ik maak genoeg.

0: hoe kom je erop? De Mannen van Plezier, gezongen door Jasper in de Jong, De Rosse Buurt. En daarvoor hadden we Lee Wang Tai Fu van het Cocktail Trio. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Ja, want ook al wist je er niet. Hij heeft toch zijn herinnering opgestuurd, dus dat mag jij gaan vertellen, Harriet.
2: Zeker, die heeft hij in mijn oor gefluisterd. En als eerste wil hij graag horen Dave Berry met Mama. En het, Dave Berry is een pseudoniem voor David Holgate. En is een Engelse rhythm en blueszanger. En het nummer Mama, dat werd veelvuldig ook door anderen gezongen. Onder andere André Hazes, BZN, Jan Smit. En een week of twee geleden hebben we ook nog laten horen de uitvoering van Robertino Loretti. Dus Mama is het eerste nummer van de herinneringen. En het tweede nummer van Joop is van de Seekers. De carnaval is over. En de Seekers is een groep uit Australië, afkomstig door folkmuziek, geïnspireerd door muzikanten, ontstaan in Melbourne in 1963. En het was de allereerste Australische popgroep die met hoge noteringen en verkopen doorbrak in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het derde nummer van Jo is Nino Rossi met Il Silencio. En ook dit nummer is vertolkt door anderen, onder andere Willy Schobbe en Heinz Schatzner.

0: Ja, dat waren Robert's herinneringen. Robert, hoe kom ik nou aan Robert? Ja. Het is Joop. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over, zeggen we wel eens. Maar goed, Ilse Lencio, Nino Rosso, The Carnival is Over in the Seekers en Mama van Dave Berry.
1: En dan gaan we verder met Brainbox. Brainbox is een Nederlandse rockgroep, oorspronkelijk uit Amsterdam. Gitarist Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden, beide later lid van de band Focus, maakten deel uit van de oorspronkelijke bezetting, naast zanger Cas Lux en basgitarist André Rijnen. De band werd in 1969 opgericht door Jan Akkerman onder stimulans van popmanager John B. van Zetten. Met de leden Jan Akkerman op gitaar, Cas Lux zang, Pierre van der Linden drums, André Rijnen bas. De debuutsingle Down Man verriet al meteen het enorme potentieel van de groep met hun progressieve bluesstijl en vooral het karakteristieke hoge stemgeluid van Cas Lux. En bovendien bleken Lux en Akkerman in staat tot het schrijven van origineel materiaal, terwijl de covers opvielen door de verschillende interpretaties. Bekende covers van Brainbox zijn Summertime van George Gershwin uit de opera Porgy and Bess en de traditionele Engelse ballade Scarborough Fair en Reasons to Believe van Tim Harding. Brainbox, Sea of Delight.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Ziekenomroep draaien we ze allebei.

0: Goed, even wat rock uit de oorschelpen of in-ears. Ja, en Joop is er nu niet bij en die vindt het eigenlijk helemaal niks. Die gaat toch wel wat meer van de Beatles. En je hebt natuurlijk twee kampen vroeger, de Beatles en de Rolling Stones.
1: Ik ben nu ook wel even kamp Joop, hoor.
0: Jij bent even kamp Joop.
1: Ja, ik ben even kamp Joop.
0: Dat kan ik me voorstellen. Hé, het eerste uur zit erop, hè?
1: Ja.
0: Ja, hebben we weer vijf ramen z'n tweeën.
1: Zeker.
0: En we gaan even naar het nieuws van 11 uur. En na die tijd zijn we weer bij u terug met nog heerlijke muziek uit de jaren 60. Ik ben Jan Vreunen en tegenover mij zit...
1: Ariët Vreunen.
0: Tot straks.
1: Tot strakjes.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar...
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, Joop laat natuurlijk eventjes verstek gaan. Die moest wel hier in het ziekenhuis zijn, maar eventjes voor zijn gezondheid. Tegenover zit nu...
2: Henriette van Eunen.
1: Ja, dat is mijn vrouw. Al bijna 50 jaar. Hoe houdt ze het met me uit? Maar goed, we zitten nog steeds bij elkaar en we kunnen ook nog samen radio maken. Nou, wat wil je nog meer?
2: Er zit veilig een raampje tussen.
1: Dat is waar. Hey, we begonnen dit uur, twee uur natuurlijk altijd met een nummertje van de Cats. En natuurlijk, voor mij is het natuurlijk, want het is een groep uit mijn jeugd waar ik veel herinnering aan heb. Onder andere dat mijn opa in die periode een mooie platenspeler cadeau gaf. En ik moest toen wat platen kopen en ik moest van hem de Cats gaan kopen. Want hij was helemaal gek van die Volendammers. Dus als hij dan bij ons kwam logeren, eens om de week, dan was het Jan, zet even die Volendammers op. Vandaar Daybreak van de Cats uit de jaren 60. Tweede uur, samen weer. En het blokje van drie nummers, is gebaseerd op Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen is een Haagse... gitaristen die in verschillende groepen heb gezeten in de jaren 60. Waaronder de Motions, T-Set en Shocking Blue onder andere. En ik heb me voorgenomen om dus elke keer van hem van alle drie de groepen een nummertje gaan draaien. Van de Motions doen we Illusions. Van de T-Set doen we I Won't Stand Between Them. Als u dat hoort, denkt u, hey, dat ken ik ook. Dat is van Bonnie Sinclair. En Jail Second Home van Shocking Blue.

0: Ja, je moet natuurlijk wel even wat doen. Dan zit ik even te ouwehoeren en dan vergeet ik bepaalde dingen. Dan is het toch weer niet strak?
1: Nee, sorry.
0: Je zei het al, de tweede uur gaat niet.
1: Je weet het niet.
0: Goed, Shocking Blue was dat met Jail My Second Home uit de jaren 60. TZ met I Won't Stand Between Them en The Motions met Illusions.
1: En dan gaan we verder met Peace and Privacy van The Shoes. En het was een Nederlandse band uit Zoeterwoude die furore maakte in de hitparade vanaf 1966. En de groep werd in 1963 opgericht als de White Shoes. En daarvoor heette ze tijdelijk W, maar dat was zonder Van S. Hits waren onder andere Na Na Na, Don't You Cry For A Girl en Osaka. De laatste single, Who Am I, verscheen in 1975. Bij CNR verscheen in 1981 nog een dubbele A-kant, Osaka en Na Na Na. De groep bestond uit Theo van S, zang, Wim van Huis, gitaar, Jan Verstegen, basgitaar, Henk Verstegen, drums. Van S ging vervolgens ook solo aan de slag. En hij had korte tijd succes met Hello My Love in 1972. En de nummer 1 hit met As Long As It's Love in 1979. Zijn solo LP werd in verschillende landen uitgebracht. En stond enige tijd in de Amerikaanse lijst van de 200 best verkochte albums. Ook de Nederlandstalige vlak. Ook op Nederlandstalig vlak is hij nog steeds actief.

0: Ja, dat waren achtereenvolgens de Shoes met Peace and Privacy. En de Sandy Coast met Innocent Girl. En The Outsiders met Keep on Trying. Lekkere hits. Nederlands product uit de jaren 60. We gaan gauw verder met het volgende en dat doen we met deze.
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou Joop, vertel het maar.
2: Ja, ik ga even voor Joop vertellen. In het tweede uur zijn de herinneringen van Joop uit het jaar 1966. En dan vraagt hij om trio Helleniek. En dan om Varka Sto Gialo. En dat is vertaald boot op spiegelglad water. Ik vertel nu even namens Joop. Die is verbaasd dat sommige talen veel minder woorden nodig hebben om iets te zeggen. En Trio Helleniek is een Grieks trio dat zich specialiseert in sirtaki-muziek. Bewerkt door voor een westers publiek. En ze zijn vooral natuurlijk bekend van de hit De Dans van de

Sorma uit 1965. Hun eerste single was trouwens Ni Na Nai. En de vertaling daarvan schijnt te zijn Ik ben het. Wat hij een beetje plausibel vond klinken, Joop. De tweede nummer van Boudewijn de Groot, wat Joop aanvraagt. Een meisje van 16. En bij het derde nummer val ik helemaal van mijn stoel. Hij vraagt de Rolling Stones. It's all over now. Nou, voor wat het betreft voor nu de tweede uur voor muzikale herinneringen van vandaag voor Joop.

0: In het kader van Joop's herinnering waren dit de Rolling Stones met It's All Over Now. Een meisje van 16 van Bouda de Groot en Varka Stoykajalo met van het trio Helleniek. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: En deze komt speciaal van Jonna van Eunen en die heeft een heel leuk plaatje aangevraagd. Welk plaatje ook alweer aan die had?
2: Iets van de mamas en de papas.
0: Oh, dat zijn wij dus.
2: Hoe verzint ze het?
0: Ja, en dan hebben ze het ook nog over My Girl. Nou, ja. Dat vind ik helemaal geweldig. Oorspronkelijk ook een nummer van Temptation, maar ook een hele mooie uitvoering van de mama's en de papa's. Hier is My Girl.

0: Ja, aangevraagd door Jonna van Eunen, het nummer My Girl van de Mama's en de Papa's.
1: Leuk gevonden.
0: Ja, zeker. Heel leuk gevonden. Hey, we gaan even het achtergrondmuziek, want jij gaat volgens mij wat vertellen. Hè?
1: Ja, over Heidi Brühl. Heidi Brühl was een Duitse slagerzangeres en een actrice. En zij volgde op 5-jarige leeftijd al dansles. Haar talent werd ontdekt en in 1954 speelde ze een rol in haar eerste film. Ze zou midden jaren 50 in heel Duitsland bekend worden met de Immenhof-films. Op 16-jarige leeftijd besloot ze toch te gaan studeren. Ze volgde zang, dans, toneel, Engels en Frans. En in 1959 vormde ze samen met Carina Korten het duo Dolly Sisters. Met haar eerste soloplaat Chico Charlie haalde ze de 5e plaats in de hitparade. Tot 1967 volgden nog 12 successen. Haar grootste hit was Wir wollen niemals aus in ander gehen. En met dit nummer probeerde ze in 1960 naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Maar in de preselectie moest ze Wayne Hope voor laten gaan. 3 jaar later mocht ze wel naar het Songfestival met het liedje Marcel. En haalde daar de 9e plaats. Hier is Heidi Brühl. Weiter dreht sich unser Welt.

0: Ja, in het kader van de grote drie uit de Verenigd Koninkrijk waren dat achtereenvolgens Tom Jones met I Know, Cliff Richard met Long Ago and Far Away en Two Different Worlds, gezongen door Engelbert Humperdinck. De twee uur testament uit de 60's zit er alweer op. Het was weer een heerlijke uitzending samen met Harriet van Eunen.
1: Het was zeker gezellig.
0: En het is niet mijn zuster.
1: Ja, nee.
0: En het was weer hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen dat wij u gebracht hebben en wat wij verteld hebben. En voor de rest, het gaat u goed.
1: Tot de volgende keer. En de volgende keer is Joop er weer.
0: Zo is dat. Hey, tot de volgende keer.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Als ik een miljoen bezet, mijn lieve schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen, dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik het hele miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen bezat, maar jou wel schat, dan kocht ik een uitzet op de lat. Het geld, dat ligt op straat en behoort aan iedereen. Maar ach, wat zijn we dom, want we lopen eromheen. Geluk ligt voor het grijpen, zo heeft men mij vaak gezegd. Maar zonder te vermelden waar ze het neer hebben gelegd. Als ik een miljoen bezet, mijn lieve schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen, dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik het hele miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen bezet, maar jou wel schat, dan kocht ik een uitzet op de lat. Kijk nou eens om je heen. Dan zie je mensen, jong en oud, die pakken maar wat aan en het wordt meteen van goud. Dat heb ik al lang kennen vergeten. Ja, want mijn moeder had gelijk. Die heeft het jaren geleden al bekeken. Toen ze zei, jij wordt nooit rijk. Maar onder ons gezegd, jongens, denk nou niet dat ik er zo heel erg kapot van ben, hoor. Wel, nee, want uiteindelijk is het nog een keertje zo. En dat heb ik tegen Mientje ook gezegd. Als ik een miljoen bezet, mijn lieve schat, zou mijn rijkdom niet compleet zijn als ik jou niet had. Geld alleen, dat maakt je nukkig, maar jij maakt me gelukkig. Ik merkte dat als ik jou niet had, ik dat hele miljoen maar glad vergat. Als ik geen miljoen bezet,

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

voor de struggles moeten vechten. En we hadden het niet breed, maar hadden wel genoeg voor je voeding en je pampers. Ik heb de situatie aangepast.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: Welkom bij de

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïnse president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

eerste catastrofe. Boom, boom, boom, boom. Het was op een zondagmorgen, onkel Miele die was thuis. En plots die stormde tante Nitte binnen met gedruis. Ga luwelijk word, ga slechter, ik word zolen door Gwanair. Want gij wist gewoon vertellen dat ze grote voeten neer. Het is niet voor zijn onkel Miele, gij neemt dan niet gezet. Gij zus maar gezet, als gij schoen had doet, dat het een helft aan het lied al

Ze maken altijd ruzie, maar ze houden van elkaar. Ze maken altijd ruzie, maar ze houden van elkaar. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. De tweede catastrofe. Boom, boom, boom, boom. Toen tante Nitte 's morgens opstond, mensen ze verschoot. Want op de tafel lag dat haar kanarievogel dood. Zeg Miele, riep ze woedend, wat had de neu weer al gedooi. Toen onkel Miele het pietje zag, die riep haar groentooi. Dat is er mee, diene citroen, die ik van de nacht uit gedeuwen op. Dat sap van diene citroen, is u een oordig smoksken op. Dat is mijn onkel Miele en ik de centraal. Het zijn twee brave zielen, waar ik

naar de catastrofe. Rum, bum, bum, bum. Zoals het ieder jaar is, is Bambi de grote kaars. En onkel moet behangen, maar dat is voor hem een kruis. Dan ook maar vlug begonnen om rap vanaf te zijn. Toen het gedaan was, riep mijn tante nitsen als een zwijn. Al die bulten in dat papier, zeg, wat hebben we weer al gedaan? Potverdenken ze aan mijn onkel Miele, ik heb de kamers niet afgedaan.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen, bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand anders.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn, en net zo ver als jij zal zijn, dus wachten.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten, was een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat 2 van de 5 zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.

0: is de Flevo Zieke Omroep.
1: Zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde, music is medicine for the soul, is dit Soul Medicine met Jip van Eunen.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer hebben afgestemd op het Flevolgziek omroep Soul Medicine. Mijn naam is Jan van Eunen en ben tot 10 uur bij u met een heerlijke muziek van soul, blues, R&B, jazz, funk en disco uit de oorschelpen. Of als u die heeft, de in-ears. Heel veel mensen hebben natuurlijk de in-ears. We begonnen deze uitzending met de opkikker van de maand. En dat was natuurlijk André van Duin met Als de Zon Schijnt. En zoals altijd begin ik het uur met een nummer van James Brown. En dat was Cold Blooded van het album Hell. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder met muziek. En dat doen we met Gary Moore. En van zijn album After Hours is dit Separate Ways. MUZIEK

De zoetgevoelige stem van Rita Reis van het album Gershwin Songbook Love Walked In. Isaac Lee Hayes was een Amerikaanse soul- en funk-musicus en acteur. Isaac Hayes kreeg vooral grote bekendheid met de soundtrack Theme from Shaft voor de Bexploitation film Shaft uit 1971. In latere jaren kreeg hij bekendheid bij een nieuw publiek door zijn stem te verlenen aan het personage van Chef in de animatieserie South Park. Hayes verloor op vrij jonge leeftijd zijn ouders, waarna hij werd opgevoed door zijn grootouders. Op zijn vijfde werd hij lid van het kerkkoor, waarna hij piano, orgel en saxofoon leerde spelen. Op een gegeven moment verhuisde de familie naar Memphis, waar hij speelde in enkele weinig succesvolle en voor korte tijd bestaande R&B-groepen zoals Sir Isaac and the Doodads, The Teen Tones en Sir Calvin and His Swinging Cats. In 1962 maakte hij zijn eerste opname. Al snel speelde hij saxofoon bij de Marquees, waardoor hij kwam te werken voor Stax Records. Bij Stax schreef hij samen met David Porter een serie hits, waaronder de soulklassieker Soul Man van Sam & Dave, als mede enkele nummers voor Carla Thomas en Johnny Taylor. Hier is van het album Shaft uit 1971 Isaac Hayes met Do Your Thing.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Vind je het leuk om radio te maken?
1: Ja, vind je het leuk om radio te maken? Nou zeker, maar dan moet je wel opletten blijven dat je aan het doen bent natuurlijk. En dat was ik eventjes niet aan het doen. Dan gaan we even verder met het volgende. Het was natuurlijk I've Been Lonely For So Long, wat jullie net hoorden. En dat was van Frederick Knight. En het is een nummertje uit 1973. Lara Price werd bij haar geboorte achtergelaten en maakte deel uit van controversiële operatie Babylift. De massale evacuatie van weeskinderen uit Zuid-Vietnam naar de Verenigde Staten. Haar reis vanuit haar Vietnam naar haar nieuwe thuis was niets minder dan een wonder, aangezien 90% van de weesbaby's het niet overleefde. Lara Price is een overlevende en Lara arriveerde in 1997 in San Francisco Bay Area om haar droom na te jagen, zingen in een band. Haar carrière omvat tournees door de Verenigde Staten en China en meerdere bands, 1 DVD en 7 CD's die ze zelf heeft geproduceerd, medegeschreven en waarop ze diverse instrumenten bespeelt. Haar

0: Doing all right. Doing all right. I'm doing all right.
1: I'm doing all right. Ja, dat was onze grote vriendin Doris Day. En I Got a Sun in the Morning van het musical Annie Get Your Gun. D-Train was een Amerikaans post-disco R&B duo bestaande uit James D-Train, Williams en Hubert Eves III. Het duo was formeel actief tussen 1980 en 1985 en had meerdere hits in de Billboard Dance en R&B hitlijsten en in de top 30 van de British Single Chart. Gedurende de eerste helft van de jaren 80. Verschillende van hun hits zijn sindsdien populair als samples gebruikt in hiphopnummers sinds de jaren 90. Het project was een gezamenlijke inspanning van de naamgever van de band James D-Train Williams, die als liedzanger en songwriter optrad. En Hubert Eves III, een toetsenist, die de instrumentatie op de opnames verzorgde. Williams, afkomstig uit Brooklyn, New York City, was zelf ook een R&B dance producer. Hij en Eves ontmoetten elkaar op een middelbare school en begonnen samen op te treden. Eves bracht het grootste deel van de jaren 70 door als lid van de R&B band M-Tune. In de jaren 80 sloegen hij en Williams echter opnieuw de hand in de eend en de groep noemde zichzelf D-Train. Maar een bijnaam die Williams op de middelbare school had gekregen. Hier is D-Train met You're the One for Me. With

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En die is deze keer aangevraagd door Henriette van Eunen voor het verplegend personeel en iedereen die aan het luisteren is. En zij vroeg aan Luther Vandross met The House Is Not a Home. Live at the Radio City Music Hall.
2: We're going to do this here.

Ja, dat was natuurlijk niet 3 van 1, maar dat was de Rat Pack. En er waren natuurlijk achtereenvolgens Frank Sinatra met It's Always You. Dean Martin met Riding Into a Love. En Sammy Davis Jr. met The Shelter of Your Arms. Het eerste uur zit erop, dus we gaan zo eventjes naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer bij u terug, dus tot zometeen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en nog tot 10 uur bij u. We begonnen dit uur met Aretha Franklin en Pullin van het album Spirit in the Dark. En net hoorden jullie Sue Foley van het album New Used Car, Mother. Goed, gaan we verder met Will Downing, een Amerikaanse zanger. En hij heeft een album uitgebracht in 2008, A Dream Fulfilled. En van het album draaien we I'll Wait.

Gloria Gaynor van het album Love Tracks, Please Be There. Mike Cito, geboren 19 november 1970, is een Amerikaanse gitarist, zanger, platenproducer en songwriter uit St. Louis, Missouri, de Verenigde Staten. Hij is medeoprichter van Royal Southern Brotherhood, waartoe ook Cyril Neville, Devin Allman, Charlie Wooden en Jorico Scott behoren. Cito begon met zingen op 5-jarige leeftijd en tegen het einde van zijn 10e jaren was hij begonnen aan zijn carrière in de muziekscene van St. Louis. In 2008 maakte Cito zijn internationaal debuut op het label Eclecto Groove. Van zijn album van vorig jaar Help Yourself is dit Mike Cito met The Best I Can.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Our Version of Events uit 2012. Op 10 februari van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de derde single van het album. Next to Me is geschreven door Sandé, Hugo Chequin, Harry Grace en Annab Paul en geproduceerd door Grace and Hawks en Morium Music. Het nummer is geschreven in A-mineur, terwijl het refrein wisselt tussen A-mineur, C en G. Hij werd uitgebracht als single en betekende de doorbraak van Sandé buiten het Verenigd Koninkrijk. In haar thuisland bereikte ze de tweede plaats en in de UK de single chart. En terwijl het in Ierland en Schotland een nummer 1 hit werd. Dus van het album Our Version of Events, Next to Me, Emily Sandé.

Van het album Ho Imperato a Sognare, L'amore si odia, is Noemi met Forella Manoia. Carousel is een Duitse rockband uit Leipzig, opgericht in 1976. De groep is van een van de bekendere bands uit Oost-Duitsland. De groep werd opgericht in april 1976 en hun eerste album, Entweder Oder, werd uitgebracht in 1979. Tot op heden hebben ze 9 albums uitgebracht, waaronder Loslassen uit 2011. De groep had een reeks hits in Oost-Duitsland in de jaren 80, waaronder Weer die Roze Eert, Ehrlich will ich bleiben, Autostop en vooral Als ich fortging. Dat vaak wordt beschouwd als een van de populairste liedjes in de geschiedenis van Oost-Duitsland. Uit 1982, Mein Bruder Blues, Carousel.

3 van 1. En dat is dit keer Phyllis Hyman.

Ja, twee uur zit er al weer op, hè. Soul Medicine. Het is heel snel gegaan. Ik hoop dat u allemaal genoten hebt van hetgeen ik gebracht heb. Het gaat u goed. En tot misschien tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

think I'm losing you.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.